0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse-Holte. Dit is Radio
0: 350.
2: Aan stuurboord liggen kapers lief.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 7 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Het Jeff Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt moeten langer in de cel blijven. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog zeker 14 dagen blijven vastzitten. Ze worden verdacht van moord of doodslag op de beveiliger bij het huis van Jan G. De omstreden Britse influencer Andrew Tate en zijn broer zijn in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ze woonden jaren in Roemenië en zitten nu vast in de VS. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum buiten de EU sturen. Naar welk land ze gaan is nog niet bekendgemaakt. Het weer, in het zuidoosten nog wat regen, verder is het droog. Morgen vooral in het noorden kans op een bui, in de middag overal droog bij zo'n 20 graden.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 8 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 9 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky, morgen van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.

zeppen in de gemeente Rijsewolde is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 10 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West Nile-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond een getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 12 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als "Wiens straten, onze straten". De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.

if I left any name, lost.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio
0: 350.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 1 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau, 1 voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een 1/3 overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij 2 andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden 1,5 week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 2 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wiens straten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. 3 mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook 2 mannen moesten mee naar het politiebureau. 1 voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Wijven en je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM.

Welkom luisteraars bij het programma Radio 350 Sport. Ik zei het al, via Radio 350. Op zaterdag 5 september. Mijn naam is Ben Prins en de man die naast mij zit en verantwoordelijk is voor zowel de regie, de redactie als de techniek, dat is als vanouds Remco van der Maat. Wat gaan we vanmiddag doen en wat kunt u van ons verwachten? We hebben in elk geval twee bekerwedstrijden. En dat zijn onder andere Sportclub Rijssen tegen de RKSV Bornebroek op het Koerbeeld. Deze wedstrijd wordt net als de volgende. Dat is de wedstrijd van SV Rijssen tegen Bruchterveld, die ook om 2:30 begint op het Opbroek. Van deze beide wedstrijden hopen we van de verslaggevers regelmatig op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen daar. En verder kan ik u nog zeggen dat we dus in de rust van deze wedstrijden, dat wil zeggen tussen 3:15 en 4:15, nog even een korte nabeschouwing hebben van de bekerwedstrijd die afgelopen donderdag al reeds plaatsgevonden heeft tussen Blauw-Wit 66 uit Holten en de Sportclub Deventer met de uitslag 2-1. Excelsior 31 speelt vanmiddag een wedstrijd in Scherpenzeel, maar dat is uiteraard, zoals u weet, voor de competitie. Daar hebben we helaas geen verslaggever. Maar we gaan wel proberen om regelmatig u te informeren over tussenstanden. Dat is het. En we wachten af wat de mensen hebben te zeggen. I am a seeker.

0: Radio 350 Sport.
1: Dit is het verhaal van een jongen die op school van de meester straf had gekregen. Waarom? Nou, hij had zijn les niet goed geleerd. Want hij meende dat de ijsbeer ergens anders vandaan kwam dan uit het noorden.

0: Ja, luisteraars, in de aankondiging noemde ik al de SV Rijssen die vanmiddag tegen Bruchterveld speelt. De bekerwedstrijd op het Opbroek. En onze verslaggever Rob Boezerooy die wil graag een voorbeschouwing doen. Rob, de verwachtingen zijn natuurlijk hoog, hè? Na het mooie resultaat van vorige week zaterdag tegen Lemelenveld. Ja, Lemelen, ja. Niet Lemelenveld, het is Sportclub Lemelen.
1: Sportclub Lemelen in Lemelen.
0: Ik zie hier staan 0-5, dus dat was een imposante overwinning, denk ik, hè?
1: Ik denk ook, ja, het was de eerste test na een overweldigende start van de competitie qua trainingsopkomst. Het heeft wel wat geresulteerd in wat pijntjes en wat afzeggingen voor vandaag. Maar goed, het was wel even een test om te kijken van waar staan we dit seizoen en waar starten we. Uit voorzorg heeft de staf ervoor gekozen om vandaag met een iets gewijzigde opstelling het veld in te gaan om wat mensen te sparen. Dat betekent dat eigenlijk 8 mensen van de selectie die we geselecteerd hebben voor het komende seizoen vandaag vrijgesteld zijn. Enerzijds wel wat blessures, anderzijds wat pijntjes en er zijn wel mensen nog op vakantie. Maar goed, desalniettemin staan vandaag nog steeds 14 mensen aan de start om te kijken wat we vandaag kunnen doen. En dan de 0-5 vorige week, ja, een heel mooi resultaat. Als je kijkt, in de eerste helft die eigenlijk eindigt in 0-0. Waarbij eigenlijk de tegenstander helemaal kapot speelt. En daar de tweede helft de vruchten van plukt, is dat heel mooi. En dan de voetballend de goals aan kaken dreigen in 45 minuten na 0-5 kunt uitlopen, is dat natuurlijk aan het einde van de rit een heel mooi resultaat.
0: Ja, precies. En na een prachtig, mag ik toch wel zeggen, een prachtig seizoen, het afgelopen seizoen in de competitie. En natuurlijk ook weer een eclatante overwinning dus hier in de beker. Ik denk dat de verwachtingen intern wel hoog gespannen zijn. Of moet ik dat een beetje afzwakken?
1: Nee, nou goed, we steken het niet onder stoelen of banken dat we zo snel mogelijk uit die vijfde klasse zouden willen en de weg weer omhoog zouden willen vinden. Ja. Alleen dat valt niet altijd mee. We zijn nu al 3 of 4 jaar achter elkaar geconfronteerd met het feit dat we de na-competitie mogen voetballen en daarbij elke keer net iets tekort komen, waardoor we nog steeds in die vijfde klasse hanteren. De lat ligt op dit moment eigenlijk net zo hoog. Liefst promotie afdwingen rechtstreeks door een kampioenschap. Wil dat niet lukken om wat voor reden ook toch weer mee te doen in die na-competitie om te kijken om dat toch te bewerkstelligen.
0: Ja, de kwaliteit zal inderdaad wel weer hoog worden deze keer.
1: We hebben ook een paar spelers een kwaliteitsimpuls gehad. Door 4 spelers die eigenlijk hier naartoe zijn gekomen vanuit een Excelsior verleden. Dat zijn jonge jongens waarvan we toch wel behoorlijk hoge verwachtingen hebben. Die voetbaltechnisch wat meer op de mat kunnen leggen dan niet anders dan arbeid. Dit zijn jongens die het voetbal en de bal het werk laten doen. En laten we hopen dat we dit jaar daar gelijk de plus van kunnen plukken. En dat mogen bewerkstelligen met een promotie naar de vierde klas.
0: Ja.
1: Gewenst is vanuit zowel de vereniging als het bestuur, maar ook naar de jongens zelf natuurlijk.
0: Ja, de jongens die je noemde, ja, die kunnen toch wel iets extra's brengen. En bovenop het resultaat van vorig seizoen, waarin ze de pech tussen aanhalingstekens hadden, dat Armea natuurlijk toch de kampioen en de promotie heeft gehaald. Maar dus niets laat het over om de SV, dit jaar laten we hopen, dus dezelfde resultaten te behalen, hè?
1: Kijk, die 5-0 heeft natuurlijk ook wat teweeg gebracht. Er zijn de mensen die nu hier naar het sportpark zijn gekomen van Bruchterveld vanmiddag, die kwamen hier ook al van.
0: Ja.
1: 5-0 is een duidelijke overwinning. Vorige week hebben ze zelf gespeeld tegen Bergentheim. Zijn ze eraf gegaan met een 2-5 nederlaag. Ja. Het moet wel zeggen, wij zijn 2 vijfde klasses, de Lemelen en SV Rijssen. En ja. Bruchterveld en Bergentheim zijn beide vierde klasses. Waarvan Bergentheim echt wel een team op de mat kan leggen die bovenin kan meedraaien in die vierde klas. Dus zouden daar volgende week een behoorlijk resultaat kunnen neerzetten. Dan heb je in ieder geval een idee van wat je volgend jaar staat te wachten. Promotie is 1, maar erin blijven is 2 natuurlijk. Sommige competities zijn gewoon zwaar en we hebben die vijfde klasse erin gekregen om de competities wat te versterken vanuit de KNVB. Ja. Maar dat is duidelijk gelukt en dan zitten ze nu na 2-3 jaar kun je daar de resultaten ook van zien dat de zwakke broeders eigenlijk op elk niveau er wel uit zijn gehaald en dat elk niveau behoorlijk gelijkwaardig is. En dat is enerzijds heel mooi voor het spel en voor de toeschouwer. Anderzijds is het ook heel moeilijk om eruit te komen en te promoveren en er dan in te blijven.
0: Ja, je noemde dus inderdaad wat nieuwe spelers die gekomen zijn. Maar zijn er ook nog spelers vertrokken?
1: Nou, vertrokken niet. We hebben wel spelers die al jaren hier in het eerste elftal dienden. En daarmee nu naar het tweede elftal zijn gegaan. We hebben natuurlijk als vereniging ook een doelstelling om een tweede elftal als backup te laten fungeren voor het eerste elftal. Ja. Je hebt een selectie van 24 mensen. Je kunt er maar 16, 17 meenemen op papier elke wedstrijd. En je kunt er eigenlijk maar 14, 15 spelen. Dus je moet een goede backup hebben. Daar zijn wel spelers teruggekomen. Het was een vriendenteam wat vroeger eigenlijk altijd het eerste elftal vormde. Het is nu in de tweede, als tweede in de competitie van start gegaan. Dat is mooi. Een backup voor de jongens die afvallen voor de selectie voor de zaterdag. Ja. En daar in ieder geval een platform voor krijgen. Nou. Ja, en daar zijn deze jongens ook in. De twee, drie jongens die vertrokken zijn, zijn niet vertrokken. Maar die zijn dus eigenlijk naar dat elftal verhuisd. En voetballen weer met hun eigen vrienden.
2: Oh ja.
1: In het tweede elftal. Dus vertrokken zijn ze niet echt, maar wel uit het eerste elftal.
0: Wel uit het eerste elftal, oké.
1: Daar staat al tegenover dat een Ricardo Klaver, een Wout Paalman en een Gijs Stam daarvoor terug zijn gekomen. Dus wat dat aangaande hebben we daar een goede hoop in. Het zijn jonge jongens die nog eigenlijk in de variëren in de leeftijd van 19 tot en met 1, 22 jaar. Dus daar kunnen we nog jaren plezier van hebben, mochten ze hier een gram kunnen vinden en een mooie eerste elftal kunnen voetballen. Want dat is natuurlijk een mooi resultaat als je hier voor voetbal voetbal je in eerste elftal. Terwijl je op de koelbal misschien wel in tweede, derde of misschien nog wel lager elftal gaat voetballen. Ja. En hier sta je in ieder geval voor een vaste groep. Thuiswedstrijden altijd 200-300 mensen. En de uitwedstrijden gaan altijd nog 50 mensen mee. Dus wat dat betreft is de ambiance dan wat aantrekkelijker voor de jongens om dat te gaan doen. Maar goed, je moet je thuis voelen bij je vereniging.
0: Ja. De komende jaren, maar laten we eerst beginnen met de komende competitie en natuurlijk de paar bekerwedstrijden die ons ook resten. Ik denk dat er genoeg emploi is wat dat betreft en waar we positief over kunnen zijn. En niet in de laatste plaats dus ook bij SV Rijssen intern. Rob, ik wil je hartelijk danken voor jouw voorbeschouwing. En graag, als de wedstrijd begonnen is, dan horen we graag inderdaad jouw flitsen weer zoals vanouds. Oké.
1: Tot ziens.
2: Tot straks. We gaan dan naar Frank van Rijk, Sportclub Rijssen.
0: Ja, Frank. Sportclub Rijssen tegen de RKSV Bornebroek. En dat is een bekerwedstrijd, begrijp ik, hè?

0: Ja, Frank. We waren al naar jou doorgeschakeld, ja. maar je bent er wel. Dus we hopen dus inderdaad dat jij ook dit komende seizoen, zoals gezegd, weer ons verslag doet van de prestaties bij de Sportclub Rijssen. Vanmiddag om 2:30, het is inmiddels 2:30, dan begint de wedstrijd tegen de RKSV Bornebroek. Ik hoop dat dat een wat betere wedstrijd wordt als de afgelopen week tegen Des. Dat was niet...
1: Ja, dat verwacht ik eerlijk gezegd niet, dus... Nee. Des is, denk ik, speelt ook vierde klasse. Net als RKSV Bornebroek zijn ongeveer gelijk geëindigd. Maar het is wel een andere competitie. Een competitie die naar mij iets minder is. En RKSV is, denk ik, ook iets minder dan Des. Maar desondanks. Dat opgeteld bij het feit dat we toch alweer een hele andere opstelling hebben gekozen vandaag. Van jongens die vandaag worden uitgeprobeerd op een plek. Maakt dat ik denk dat het resultaat niet heel veel anders zal zijn. Daar gaat het in eerste instantie ook niet om, wat dat betreft. Nee. Het is meer proberen, uitproberen wie wat kan en hoe er gespeeld kan worden. Want we hebben ook een nieuwe trainer met een nieuwe speelstijl. En ja, dankzij wat persoonlijke ellende is onze voorbereiding in de laatste gevallen. Dus wij lopen een paar weken achter met de voorbereiding. Dus echt, moet je echt zien als een wedstrijd in de voorbereiding. Als oefening en ook niet meer dan dat.
0: Nee, precies. Zo wordt dat ook gezien intern bij de sportclub, hè, neem ik aan.
1: We hadden natuurlijk iets andere gedachten. Om anders te beginnen dit jaar. Eerder te beginnen en dan met de bekerwedstrijden gewoon lekker op te voetballen.
0: Dat is ook de mening van Bart Vorst, de nieuwe trainer. Heb je daar nog mee gesproken?
1: Ja, daar hebben we net even voorbespreking gehad. En dit is echt gewoon oefenen.
0: Ja.
1: En hij heeft weer wel dingetjes uit de oefenwedstrijd tegen... Letterlijk laten zien van, hey, jongens, let daar eens even op, want dan gaat dit niet goed aan.
0: Dus ja.
1: Probeer dat vandaag alles te doen. Ja.
0: Ik denk het wel. En wat we zeiden in het begin over die wedstrijd van vorige week, dat is natuurlijk ook geflatteerd, want het was wel natuurlijk een ploeg uit de vierde klasse D, hè, die
1: als
0: zevende is geëindigd in de competitie. Hè, dus dat was een zware
1: tegenstander. Ja, dat is vandaag weer zo. Dus dat gaat dezelfde kant op. Maar dat is allemaal niet zo heel erg. We gaan oefenen.
0: Prima.
1: En wat betreft de... Ze hebben weer gewisseld, dan kan weer terug. Verder, de opstelling is ook wel bijzonder. We hebben wat jeugdspelers ingepast op een andere plek om te kijken wat ze daar doen. Dus dat gaan we zien. Bij de competitie, dan gaat het er echt om. Maar dan nog, hoor, ik denk dat alles naar elkaar, gaan we het gewoon moeilijk krijgen.
0: Ja. Maar zijn er nog wat versterkingen gekomen eigenlijk naar de sportclub?
1: Eén uit de recreanten en de rest is uit de jeugd. Dus dat is de versterking.
0: Ja.
1: En we hebben met name ingeleverd op de routine. Die zijn of vertrokken of wel naar een recreantenteam gegaan. En wij proberen, net wat ik van SV Rijs hoorde, om het tweede elftal echt als backup te gaan neerzetten.
0: Okay.
1: Maar goed, daar zitten ook allemaal jonge spelers in. Dus dat zal ook wel even tijd gaan kosten.
0: Ja, nou ja, maar dat zullen we dan inderdaad gaan zien het komende seizoen. Ik
1: zie trouwens een aanval van Sportclub. En Sil Bosma, heeft de bal. We zijn de derde poging. Oh, die schiet op de paal. Oh, is gesloten voor Hens, denk ik. Dus dat was de eerste aanval van Sportclub. Dus dat zei de trainer overigens vandaag ook. Gewoon lef hebben, gewoon doen wat de bedoeling is.
0: En dan, lekker vrij voetballen, hè?
1: Lekker vrij voetballen, dat was de opdracht. Gewoon doen wat we afgesproken hebben. Dat
0: prima.
1: Dat was eigenlijk de opdracht.
0: Dus, en wij hopen dat met jou graag te volgen vanmiddag. Dus,
1: zal ik de opstelling nog even doen?
0: We horen graag inderdaad jouw verdere berichten. En als er iets te melden is, dan meld je maar. Oké,
1: okay.
0: Succes, tot dan.
1: Tot ook.

0: Frank van Rijk bij de wedstrijd Sportclubreis tegen RKSV Bornebroek. Het begin was positief voor Sportclub met een aantal aanvallen. Wordt die lijn doorgetrokken al? Kun je het merken?
1: Ja, je bent eigenlijk net te laat, joh. Het is 2-0.
0: Het is 2-0?
1: Het is niet te geloven. Ja. Het is 10e minuut, notabene. Deze keer is het Melvin die scoort. En hij deed dat buitenkant voet om hem bij de tweede paal binnen te schieten. Dus ja, dat is knap. De 7e minuut was de eerste doelpunt. En dat was uit een hoekschop. Dat was in dit geval Sil Bosma die de bal inkopte na een hoekschop genomen door Milan. Dus we staan 2-0 voor. Dat had ik echt niet verwacht. Dus nee. Dat is goed. En verder, RKSV Bornebroek is nog niet gevaarlijk geweest. En dat is misschien nog wel opmerkelijker. Die krijgen toch die bal daar niet lekker voor het doel.
0: Ja.
1: En ja.
0: Maar wat weten wij van Bornebroek? Is het een tegenstander van formaat?
1: Nou ja, ze zijn ingeschreven bij de vierde klas. Ze zijn vorig jaar in de vierde klas zevende geworden.
0: Ja.
1: Weliswaar met een negatief doelsaldo, dus dat zegt misschien ook iets. Dat is in ieder geval de reden waarom ik denk dat ze niet zo zijn als Des. Of minder zijn dan Des, want die hadden de zaak op nul gehouden per saldo. Nou ja, om te zeggen dat het heel erg ingewikkeld was bij die hoekschop. Dat wil ik ook niet zeggen, want Sil stond daar echt wel helemaal vrij. Die moet opgevallen zijn, dat kan haast niet anders. Nou, nee. We zien er toch een aanval van Bornebroek en die wordt gehouden door Jay van der Waal die in de toekomst staat. Dus geen vuiltje aan de lucht en een wel prima resultaat.
0: Een stimulans voor de rest van deze wedstrijd, denk ik, hè?
1: Week was het de eerste 20 minuten goed.
0: Wij horen graag het vervolg van deze positieve berichten, Frank.
1: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Oké, dat zou mooi zijn, hè? Dankjewel.
1: Ja, maar oké.
2: Dan Rob Boeseroy.
0: Rob, de wedstrijd is al even gaande. Is er al een bepaalde tekening te ontdekken van de strategie van de trainer?
3: De strategie van de trainer is denk ik om te proberen te winnen. Ja. Maar dan denk ik de strategie van de tegenstander exact hetzelfde. Dus ik moet het raar aan elkaar gewaagd als ik dat zo bekijk. Beide nog geen uitgespeelde kansen. Ondanks dat we eigenlijk 8 mensen hebben ingepast vanaf de reservebank en vanaf het tweede elftal in dit team, valt er me niet tegen het is natuurlijk minder dan wat we vorige week gezien hebben. Alleen deze jongens moeten een kans ook krijgen binnen deze competitie en ze moeten kunnen laten zien waar ze toe in staat zijn naar de trainer toe. Het is op dit moment spelers doen niets voor elkaar. Dat is eigenlijk de eerste indruk die ik heb van het eerste kwartiertje wat we hier hebben gespeeld.
0: Ja, is het een tegenstander die ook wil voetballen of hebben ze een verdedigend blok opgericht?
3: In de voorbeschouwing heb ik even met de trainer van de tegenstander mogen spreken en die zit in dezelfde fase van bezig. Veel jongere spelers ingepast om te kijken van ja, wat brengt dat voor de competitie voor de toekomst. En je kunt het elftal niet helemaal afspiegelen op wat er gaat komen in de nieuwe competitie. Alleen, ze zijn aardig aan elkaar gewaagd, dus ze respecteren elkaar. En dat is natuurlijk het mooiste wat je kunt zien op het veld. Geen gemene overtredingen, mooi voetbal. En af en toe laten ze wel wat steekjes vallen. En dat geldt voor ons, maar dat geldt ook voor de tegenstander.
0: Ja, dat zal vrij gevoetbald worden, denk ik, van beide kanten dan, hè?
3: Dat is lang over spelen. Dat is het mooie van winkelvoetbal. Het is een beetje een verenigde trainingspotje. En je kunt dus wat uitproberen en kijken van waar een team toe in staat is. En bewuste inderdaad kiezen om toch te kijken van hoe gaat het team om met onder druk te gaan spelen.
0: Ja, en dat geldt voor beide ploegen.
3: Ja, precies. Ja. Maar goed, ik hoop dat het een mooie pot wordt vanmiddag en dat het in ieder geval sportief blijft.
0: En dat hopen we met jou en natuurlijk de luisteraars, die zijn het helemaal met ons eens. Oké. Rob, als er iets te melden is, dan horen we je weer. Tot straks.
3: Tot straks.

Met jouw luisteraars. En na deze muziek zijn we alweer bijna aan het eind gekomen van het eerste half uur van het sportprogramma op de zaterdagmiddag 350 Sport. Tot aan het nieuws. En dan na dat nieuws dan komen we uiteraard graag weer bij u terug voor het vervolg van de twee wedstrijden Sportclub Rijssen tegen Bornebroek en SV Rijssen tegen Bruchtenveld.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 3 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 2:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. En een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wijven en je oren.
3: Radio 350.
4: 92.3 FM.
6: Radio 350. Sport.
7: Welkom terug, luisteraars, bij de tweede uur Radio 350 Sport op deze zaterdagmiddag, de 5e september. En we gaan direct door naar het oproep waar Rob Boesrooy verslag doet van de wedstrijd SV Rijssen tegen Bruchtenveld. Rob, wat zijn de ontwikkelingen?
8: Nou, je mag het volgende signaal ook doen, want het is hier 1-0 geworden voor SV Rijssen. Het was een veelbelovende aanval die opgezet werd door Johan Zandvoort en die hem van achterlijn naar voren ben. En het was Wout Paalman die de bal het laatste zetje mocht geven. En de bal heel rustig en beheerst op de doellijn kreeg. Staat dus 1-0. Voor de rest van het spel is eigenlijk weinig van te zeggen. De spelers zijn aardig aan elkaar gewaagd. En het spel speelt zich voornamelijk af op het middenveld. En af en toe wat slordig balverlies wederzijds. Maar goed. Neem niet weg, we staan hier voor met 1-0.
7: Ja, dat is het meest belangrijke. Maar is Bruchtenveld ook al nog gevaarlijk geworden voor het doel van de SV?
8: Nee, van beide kanten zijn we niet zo heel veel voor de goals geweest. Het speelt zich voornamelijk af op het middenveld. En achterin houden ze de boel gesloten. Af en toe springt er eentje door. En ik moet zeggen, SV Rijssen komt wel vaker door dan Bruchtenveld. Maar Bruchtenveld heeft dan geen één op één kans of in ieder geval een schot op goal gedaan. En dat zegt er al genoeg. Het is nu een vrije trap die richting goal van SV Rijssen moet gaan. Maar goed, we praten nog steeds over een afstand van halverwege het eigen helft van SV Rijssen. Ja, eigenlijk kun je dat geen doelpoging noemen.
7: Nee, dus als jij zo bekijkt, dan wordt de wedstrijd van vorige week wordt een beetje herhaald. Dus nou, dat betekent meer doelpunten nog?
8: Vorige week hadden we natuurlijk 8 andere spelers van de 11 in het veld staan. En deze 8 spelers die zijn nu of op vakantie geblesseerd of afwezig. Dus er staat een compleet ander elftal. En deze jongens, ik wil het geen B-garnituur noemen. Het is gewoon een, ze maken onderdeel uit van de totale selectie. Ja. Alleen het is gewoon een heel ander elftal. En ja, qua kwaliteit heb je natuurlijk wel wat in geboet. Want heel vooral, als ik dan ook op de bank kijk, eigenlijk zit daar weinig materiaal wat we kunnen inbrengen. Wat in ieder geval een impuls zou moeten geven. Kijk, noodbreek werd op een gegeven moment. Maar goed... deze jongens moeten een kans krijgen. En wie weet pakt er eentje zijn kans.
7: Ja, precies.
8: En daar gaat het uiteindelijk om.
7: Daar gaat het om. Ik denk ook dat ze wel hun uiterste best willen doen. Want ze willen natuurlijk inderdaad bewijzen dat ze ook inderdaad een wedstrijd rijp zijn. Hè, om misschien ook een plaats in de definitieve selectie te krijgen. Hè, voor het komende seizoen.
8: Je loopt natuurlijk komende seizoen tegen blessures, kaarten en anderzijds dingen aan. En dan zullen er ook spelers ingepast moeten worden. En wat is het dan niet makkelijker als je een speler hebt die in ieder geval het systeem kent, de jongens in het elftal kent. Dus ja, dat is alleen positief.
7: Een ruime selectie is natuurlijk altijd voor alle ploegen natuurlijk heel erg welkom. Dus de noodbreekt wet, zeg je wel. Maar op een gegeven moment, een paar goede vervangers is natuurlijk ook nooit weg, hè?
8: Nee, goed. Je moet ook zorgen dat die jongens een beetje scherp blijven. Ja. Een beetje blauwe rusten. En zeker weten dat je er zaterdag in staat. Als je een keer verstek laat gaan of niet laat gaan. En er staat een goede speler vanuit de selectie op. En die kan vervangen. Ja, waarom niet?
7: Ja, en er zijn dit soort wedstrijden natuurlijk uitermate geschikt voor. En dat heeft de trainer natuurlijk ook bedacht om het zo te doen, wat jij al zei.
8: Ik denk dat het een goed beeld is. Dan komen we tussen natuurlijk ook voor een nood en deugd. Want hij liet wel blijken dat hij graag in de weken doorgaat. Gezien het geringe aantal teams wat we maar in de competitie hebben. We zitten wel met 11 teams in competitie. Dus je hebt uiteindelijk maar 20 wedstrijden over die 40 weken voetbal. Dus gemiddeld ben je 1 keer in 2 weken bijna vrij van voetbal.
7: Ja, inderdaad.
8: Dan is het wenselijk dat je in de B-competitie doorgaat. Dat je in ieder geval een competitie waar je mee kunt draaien en een mooi niveau. Want je gaat natuurlijk steeds verder omhoog.
7: Als je doorkomt. En er zullen ook weken zijn waar misschien nog eens een keer, als ze ook in de beker doorgaan, door de week gespeeld gaat worden. En dan komt zaterdag dus de competitie weer. Dus er zijn minstens 2 wedstrijden in 1 week. Dus dan is het wel prettig als je dus over een ruime selectie beschikt. En die ook allemaal inderdaad in staat zijn om tot een goed niveau te komen.
8: Dat is natuurlijk zo belangrijk dat het tweede elftal ook op een redelijk niveau gaat voetballen in de toekomst. En niet een vriendenteam, CQ-KV-team is... Want dan wordt het toch vaak genoemd.
7: Ja. Nee, oké. Okay. 1-0. Goed. We horen graag van je als er verder ontwikkelingen zijn. Maar dat...
8: We zitten hier vlak van de rust. Dus we zullen kijken hoe het verder gaat.
7: Oké. Alvast bedankt en tot dan.
8: Dank je.

0: Ja, Frank van Rijk die doet verslag van de wedstrijd Sportclub Rijssen tegen RKSV Bornebroek. Frank, we verlieten jou bij een stand van 2-0 voor Sportclub. Hoe is de stand nu?
1: Het is nu 2-2 en we hebben een wat onverwachte wissel gehad. Sandro van Ooyen die is net gewisseld en zijn plek is ingenomen door Jasper Krijkers. En eigenlijk weet ik niet waarom, maar het zou in ieder geval verklaren waarom het niet loopt op dit moment. Met name op het middenveld is Sportclub de draad kwijt. En dat leidde tot wat, een onverdedigde afstandsschot die wel in het doel belandde. En het tweede, dat was denk ik gewoon een verdedigingsfout. Die bal die ging midden voor het doel, werd die uitverdedigd. Ja, dat is niet handig. Dan geef je die bal gewoon aan iemand van RKC die gewoon rechtuit kan schieten. Maar ik zou in ieder geval verklaren waarom RKC wat meer grip op de wedstrijd heeft en Sportclub het een beetje kwijt is. Dus wat er precies aan de hand is, weet ik niet. En het is ook niet fijn, want het is juist het middenveld waar we natuurlijk wat opgesteld hadden, wat we graag wilden zien. En dat gaat nu ook niet door dus. Het sluit voor een vrije trap voor RKC. En dat is zo te zien. Vlak buiten de 16. En dat betekent dat er een muurtje neergezet moet gaan worden. 41e minuut ondertussen. 2-2. Ik heb geen idee wie die... Ik kan ze nodig nemen wel zien. Maar ik heb geen idee wat voor trap de beste man in huis heeft. Pakken we die nog even mee, die vrije trap?
2: Ja.
1: Ja, laat maar doen, hè.
2: En dan, eigenlijk hebben we een doelpunt aan de andere kant. Mag ik het dus door doen, Frank? Dan komt bij jou terug?
1: Nou, dan is het ook rust, denk ik. Dus dan zien we jullie naar de rust alweer terug.
2: Is goed, tot dan.
0: Dan gaan we even naar Rob Boezeroy, hè.
2: Rob Boezeroy, even een doelpunt. Kom maar in, Rob.
3: Ja, het was hier een beetje een curieus gevalletje. Een bal die op de keeper teruggespeeld werd. Een speler van SV Rijs, in dit geval Wilco Hoefing, die doorliep. En een keeper die de bal weg wou schieten en via het lichaam van Wilco Hoefing de bal zo in het eigen doel deponeren. Dus wat dat betreft een zeer curieus doelpunt. Maar hij deelt wel, het staat hier gewoon 2-0 voor de SV Rijssen.
0: Nou, dat is een hoopvol voor de tweede helft. Hè? 2-0 voor.
3: Ja, zeker.
0: Ja. Oké. Dan gaan we nog terug naar Frank? Nee? Oké. Dus dat was eigenlijk... Dit is de situatie op dit moment. Sportclub Rijssen tegen de RKSV Bornebroek staat 2-2. En de SV Rijssen tegen Brugterveld is 2-0.

0: Ja, luisteraars, in de rust van de beide voetbalwedstrijden waar we een verslag van doen, gaan we nu even, ik heb het al aangekondigd in de voorbeschouwing, naar Harry Paalman, die een korte samenvatting geeft van de wedstrijd Blauw-Wit 66 tegen Sportclub Deventer. Een bekerwedstrijd die al afgelopen donderdagavond is gespeeld. En geëindigd is in de stand van 2-1. Harry, jij hebt vast wel iets te vertellen over die wedstrijd, hè?
1: Ja, goedemiddag Ben en luisteraars en Remco. Het is inderdaad afgelopen donderdag al gespeeld. Het was onze vierde wedstrijd als ik kijk naar zeg maar de start van het nieuwe seizoen met de voorbereiding erbij. We zijn begonnen thuis met een oefenwedstrijd tegen BZSV de Blauw-Witters uit de vijfde klasse. En die werd in drie keer een half uur gespeeld, zonder wisselen van kanten. En Blauw-Wit liep eigenlijk vrij makkelijk uit naar een 6-0 overwinning. Een week later was de Keurne Cup in Holten tussen Blauw-Wit en Holten. En die werd uiteindelijk in de slotfase door Blauw-Wit over de streep getrokken. En daarmee mochten ze deze cup voor een jaar in de prijzenkast zetten. En daar is genoeg over te lezen in zowel de Stentor als Tubantia. En vorige week werd zaterdag gespeeld tegen Almen. De eerste bekerwedstrijd van dit seizoen. En die werd ook makkelijk gewonnen met 0-6. En het was een wedstrijd van de gemiste kansen. Want daar had ook meer dan dubbele cijfers kunnen staan. En dat geeft wel aan dat Almen een van de zwakste ploegen is in de vijfde klasse en het ook dit jaar weer erg moeilijk heeft. De ploeg staat op dit moment achter tegen Harsen met 1-0 bij rust. En die wedstrijd die wordt geleid door de Holtense scheidsrechter Dick Beltman. En afgelopen donderdag speelde Blauw-Wit dus thuis tegen Sportclub Deventer. Beide ploegen zaten vorig jaar bij elkaar in de competitie en de onderlinge krachtsverhoudingen die waren miniem, want in Deventer werd het gelijk 1-1 en op het flatgehoor werd het uiteindelijk 0-1 of 1-0 voor Blauw-Wit. Maar Deventer eindigde wel een positie boven Blauw-Wit in de eindrangschikking. Zij werden derde en Blauw-Wit werd vierde. Dus het was een mooi affiche voor deze avond. En de ploeg uit Holten die begon met vier nieuwe mensen eigenlijk. Of in ieder geval vier helemaal. Nieuw waren ze niet, maar toch wel redelijk nieuw. Maurits Beltman, Brian van Wijngaarden en Sam Ter Stegen die waren uiteindelijk wel nieuw. Rick Unk die heeft vorig jaar al diverse keren meegedaan. Maar ja, het gezicht van Blauw-Wit was daarmee wel duidelijk anders dan het hele seizoen vorig jaar. En dat is denk ik ook te wijten aan trainer Jurgen Bos, die toch wat jonge jongens de kans geeft op dit moment in de ploeg. En daarmee er een ander, dat er toch wel iets een ander team staat. Wat oude rotten, met name Edwin Bolink, die was net weer terug van vakantie. Die zat in Afrika en die heeft afgelopen donderdag weer zijn rentree gemaakt, maar dan pas ver in de tweede helft. En ook andere oude rotten, of tussen haakjes, want zo oud zijn ze nog niet. Even kijken naar Jansen, speelde de hele wedstrijd niet vanwege een lichte blessure. Morris Brussen die is aan het terugkeren en die zal waarschijnlijk in het begin van de competitie, niet in de eerste twee wedstrijden, maar toch wel kort daarna, dat is een rentree gaan maken. En Ruben Baltus die is herstellende van een beenbreuk, enkelbreuk. En die is inmiddels alweer volop aan het trainen. Maar dat zal toch wel, denk ik, tot na de winterstop worden wanneer hij zijn rentree maakt. In ieder geval een mooie groep waar onze trainer Jurgen Bos mee aan de haal kan. Er is één speler die er vorig jaar wel bij was en dat is nu niet. Dat is Remco Stam. Die is afgezwaaid en die speelt in een lager team. Die is met voetbalpensioen, om het maar zo te zeggen. Ja. De thuiswedstrijd tegen Deventer, die was zeg maar in de eerste 20 minuten was die toch wel voor de gasten. Blauw-Wit was nog een beetje aan het zoeken om te kijken van hoe gaat het. En ja, dat leverde toch wel wat kansen op, maar ook wel voor Blauw-Wit. Want ze kwamen er toch wel goed uit. De omschakeling was goed verzorgd. ging goed op en neer. Het was ook een hele aantrekkelijke eerste helft met een hoog tempo. En die wedstrijd kon alle kanten op. Uiteindelijk was het een speler die van Deventer, die aan de rechterkant er vandoor ging. En volgens mij was dat Lins Boerenbach. En die zette de bal voor. En die werd heel ongelukkig door Dennis Bolink in eigen doel, dus achter doelman Nathan Hofman, getikt. En daarmee kwamen de gasten op een 0-1 voorsprong. En daar had Blauw-Wit wel even moeilijk mee. Maar het was ook eigenlijk de ommekeer, want Blauw-Wit moest iets. En ze bleken het ook te kunnen. Want naarmate de wedstrijd vorderde, was Blauw-Wit steeds meer de bovenliggende partij. En kwamen uiteindelijk ook via dezelfde Dennis Bolink, die een vrije bal in één keer nam. Die ging eigenlijk over de keeper heen. Keeper van Deventer, die Hulsjeur was dat, die wel goed stond te keepen op dat moment, maar uiteindelijk deze bal totaal verkeerd beoordeelde, eronder doorging en de bal die hobbelde uiteindelijk heel langzaam over de over de doellijn en daarmee was de stand weer gelijk. De beide ploegen, toen het 0-1 was, had Blauw-Wit doelman Nathan Hofman een paar uitstekende reddingen om Blauw-Wit niet op een 0-2 achterstand te krijgen. Maar eigenlijk had Deventer die kans moeten maken. Maar aan de andere kant had Blauw-Wit ook enkele uitgespeelde kansen die eigenlijk doel hadden moeten treffen. En met name jongeling Sam ter Stegen, die zat er elke keer dichtbij en die had tegen Almen al 3 keer gescoord. Maar nu kon hij de moeilijkheid net vinden. En hij zat er wel goed bij. Dus het geeft wel hoop voor de toekomst dat hij in de spits naam gaat maken. Rust die werd gefloten door scheidsrechter Arjan Lammertink. En het was dus 1-1. Na de pauze begon zowel Deventer als Blauw-Wit begonnen beiden goed. Alleen het duurde even voordat er echte kansen waren. De eerste mogelijkheden die waren eigenlijk voor de gasten. Maar doelman Nathan Hofman die was elke keer goed bij de les. En die hield Blauw-Wit ook wel een paar keer goed in de wedstrijd. Na ongeveer 90 minuten, het was de 59e minuut, toen kreeg Blauw-Wit links van het doel op zo'n 25 meter afstand een vrije trap te nemen. En daar ging opnieuw Dennis Bolink achter staan. En die schoot verwoestend hard die bal in het doel. En eigenlijk vond ik zelf dat die doelman Kik Hulsje die had hem moeten hebben. Maar hij was zo hard en het was een prachtig doelpunt. En daarmee had Dennis Bolink al 3 doelpunten in deze wedstrijd op zijn naam staan. En omdat er niet meer gescoord werd, was hij de enige scorende speler op het wedstrijdformulier. 1 keer voor de gasten en 2 keer voor Blauw-Wit. Nou, Blauw-Wit speelde daarna de wedstrijd best goed uit. Verdedigend stond het best goed. En met name die nieuweling Brian van Wijngaarden, maar ook... Dan moet ik even kijken, nummer 5, dat was Brian van Wijngaarden, maar ook de andere jongelingen buiten, en dat was Maurits Beltman. Maar dat was niet de jongste speler, maar toch nog wel redelijk onervaren in het eerste elftal. En die deed het perfect. Dus voor Deventer was het nauwelijks mogelijk om er daarna nog echt door te komen. Eenmaal kregen ze nou wel een prima kans en toen was opnieuw Nathan Hofman... post. En die kan ook echt wel... als Dennis Bolink man of the match was... dan was hij zeker een goede tweede. Zo niet gelijkwaardig. Blauw-Wit speelde dus de wedstrijd goed uit. Er werd nog flink gewisseld. Want Edwin Bolink en Matthijs Rensen kwamen dus binnen de lijnen. En ook Jaron Kampman. Dus het was echt wel mogelijk om de jongelingen... na een minuut of 70 rust te gunnen... en zich voor te bereiden op de laatste wedstrijd volgende week zaterdag in en tegen Harssen. En als Harssen vandaag wint, dan moeten ze ook van Blauw-Wit winnen. En dan zullen ze poolwinnaar zijn in deze pool. Maar bij een gelijke stand en bij winst van Blauw-Wit, dan gaat Blauw-Wit voor het eerst volgens mij sinds lange tijd weer eens een ronde verder. Maar zover is het nog lang niet, want Blauw-Wit heeft het ja, echt traditioneel moeilijk in Harssen. Op het veld recht voor de kantine speelt Harssen zijn beste wedstrijden. En Blauw-Wit zal echt voor goede huizen moeten komen om het tegen deze toch wel topper in de vijfde klasse waar te maken.
0: Mooi.
1: En een overwinning, een mooi resultaat.
0: Ja, ja. En Sportclub Deventer, is die al geplaatst dan voor de volgende ronde nu? Of,
1: Die kunnen ook niet meer verder, omdat ze de eerste wedstrijd gelijk gespeeld hebben.
0: Oh ja.
1: Tegen Harssen met 2-2. En dat geeft al aan, dit was in Deventer, dus dat geeft al aan de kracht van Harssen. En Blauw-Wit zal het daar dus echt wel moeilijk krijgen. Maar Deventer die zal niet verder bekeren, want die hebben nu 1 punt uit 2 wedstrijden. En die kunnen hooguit op 4 komen na 3 wedstrijden.
0: Ja, ja.
1: En Blauw-Wit heeft op dit moment al 6 punten. Dus ja, Blauw-Wit staat er gewoon het beste voor op dit moment. Alleen, ze moeten in ieder geval een resultaat halen tegen Harssen om uiteindelijk poolwinnaar te worden.
0: Ja. Ligt er intern nou de focus op de competitie bij Blauw-Wit? Of op beide? Ook op de beker? Ja, ze willen natuurlijk zo ver mogelijk komen, begrijp ik. Maar is dat duidelijk? Of?
1: Ik denk dat voor alle ploegen, met uitzondering van Excelsior misschien. Reizen, Sportclub Reizen of Reizen vooruit is, of SC Reizen. Voor alle ploegen geldt denk ik van dit zijn mooie oefenwedstrijden. In het begin naar de competitie toe. Maar de focus ligt op de competitie. En Blauw-Wit zal een week later, na de wedstrijd tegen Harssen, thuis beginnen tegen Drunelo, de studenten uit Enschede. En dat was ook de openingswedstrijd van het vorig seizoen. En Blauw-Wit weet nog hoe lastig het was, met name de eerste helft in die wedstrijd. Want toen kwam Drunelo op een 1-0 voorsprong. En later scoorde Blauw-Wit in een... Nou, echt misschien wel de beste helft van het vorige seizoen. Ze speelden echt prima toen. Toen werd het 1-1 en waren er ook kansen op meer. Maar uiteindelijk is dat er niet gekomen. Dat was een 1-1 gelijk spel. Ook in Enschede werd het later gelijk, 2-2. Maar toen kwam Drunelo op een 2-0 voorsprong. En was Blauw-Wit ook in de tweede helft de betere partij. Ik denk dat ze fysiek, conditioneel, dat het wel goed in elkaar steekt op dit moment. En ik hoop dat trainer Jurgen Bos dat ook de komende periode vast en vol blijft houden. Want de wedstrijden op het eind naar je toe trekken, dat geeft aan dat je toch meer inhoud hebt dan de tegenstanders. Maar Blauw-Wit zit wel in een heel zware vierde klasse, is mijn idee. Sportclub Deventer zit dus in een andere vierde klasse. En zal het daar denk ik ook zwaar krijgen. Maar zij hebben recent nog in de strijd om de Paper Cup in Deventer gelijk gespeeld tegen promovendus FC RDC. En die hadden ze in de competitie, de heenwedstrijd, hadden ze nog verloren. Maar de wedstrijd op het Zandweert heet dat volgens mij, die hebben ze met 3-1 naar zich toegetrokken. Dus dat geeft wel aan dat het een goede ploeg is. En bij ons werd er afgelopen donderdagavond gezegd van dat beide ploegen, zoals ze nu speelden, en zeker die eerste helft, dat ze wel een rol van betekenis kunnen spelen in de vierde klasse. Dat wil niet zeggen van dat je bij de periode kampioenen of kampioen wordt, maar wel van dat je het heel veel tegenstanders erg moeilijk kunt maken. Ja, en het is het belangrijkste natuurlijk om te zorgen van dat je bij de onderste ploegen wegblijft, zodat je het... uiteindelijk goed gaat doen en dat je ook naar boven kunt kijken. En Blauw-Wit is vorig seizoen natuurlijk na de wedstrijd tegen Drunelo niet goed begonnen. Toen zijn de 2 wedstrijden verloren. Ja, en toen kwam de wedstrijd tegen Hengelo, die later op de onderste plaats eindigde, omdat Achilles Enschede al gedegradeerd was en zich had teruggetrokken. Maar Hengelo, dat was toch later ook wel omdat ze zich wat gedurende de competitie wat versterkt hebben met spelers uit eigen gelederen. Die al eerder afscheid hadden genomen. Die zijn dan weer teruggekeerd in het eerste. En uiteindelijk hebben zij tegen SV Reizen natuurlijk het vierde klassenschap uiteindelijk behouden. En na Achilles Enschede is er niemand gedegradeerd. En zijn de 2 ploegen omhoog gegaan. RDC en de kampioen de S. Dus het gaf ook wel aan dat vorig jaar de klasse ook wel redelijk sterk was.
0: Ja. Ja, ik beluister uit jouw woorden toch een iets wat positief verhaal, wat natuurlijk heel erg goed is. Het is ook wel weer een uitdaging dat je natuurlijk weer het seizoen op deze wijze kunt beginnen, waarbij deze wedstrijden in de bekercompetitie natuurlijk een goede voorbereiding zijn. Hè? Dat je elkaar ook een beetje uit kunt testen. Net wat je zegt, als je ze dan weer tegenkomt in de competitie, dan weet je inderdaad wat de krachten ongeveer zijn.
1: Klopt helemaal. We hadden nog Ricardo Herink, die vorige week nog meedeed in het eerste, maar die speelde het afgelopen seizoen in het derde. En die kriebelde toch weer om te gaan omhoog te gaan, of toch eens weer te gaan spelen. Maar uiteindelijk is hij toch afgehaakt en gaat hij dit seizoen toch niet...

0: in het privé allemaal kunt redden. En die keuze is aan hem. Maar ja, persoonlijk vind ik het wel jammer, want dat was wel een aanwinst geweest. Zowel op het middenveld als op de nummer 10 positie net achter de spitsen. Om daar toch goed voor de dag te komen. En Blauw-Wit heeft het natuurlijk best moeilijk om tot scoren te komen. De wedstrijden als tegen BZSV en Almen is natuurlijk iets anders. Maar de wedstrijden tegen gelijkwaardige tegenstanders zoals Sportclub Deventer. Ja, dan zie je ook wel dat er heel veel kansen zijn. Er zijn ook heel veel kansen nodig. En zeker ook na de 2-1 voorsprong in het uitspelen van kansen. Als je alleen voor de keeper komt, om dan wat slimmigheid, wat routine misschien, maar ook trefzeker te kunnen zijn, zelfverzekerd zijn. Ja, dat is toch wel vaak iets wat, is het ook iets te onderschatten. Maar dat de spelers wat meer voor zichzelf van zichzelf mogen eisen om dan wel doeltreffend te zijn. Ja. Dat is misschien nog wel een leerpunt, om het maar zo te zeggen.
1: Maar kan de trainer Jurgen Bosz wel over een ruime selectie beschikken? Ik bedoel, zijn er dus naast de vaste spelers ook vervangers die ook een spelletje mee kunnen spelen, ook door ervaring? En misschien aangevuld met wat jonge opgeleide spelers?
0: Ja, kijk, als ik kijk dat die Maurits Beltman, Brian van Wijngaard, die is natuurlijk nog een stukje jonger. Maar ook die Sam Ter Stegen, Rick Unk. Ja, als die er nu al bij zitten en die vorig jaar eigenlijk niet of nauwelijks aan spelen toekwamen, zeker niet in het eerste, Rick Unk dan af en toe. Dan geeft het wel aan dat er in ieder geval van onderaf aan wel aanwas is.
1: Prima.
0: En dat de huidige groep wel concurrentie heeft. En dat is ook wel positief. Zeker als ze spelen zoals het afgelopen donderdagavond ging.
1: Ja. Ik denk dat we dus met positieve en vertrouwen de competitie tegemoet kunnen zien. Maar laten we eerst eens afwachten hoe volgende week de wedstrijd dus tegen Harfse gaat worden. Oké, Harry, hartelijk dank en we spreken elkaar weer.
0: Prima, dank en voor straks alvast een fijn weekend.
1: Dankjewel.

0: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal.
1: Ja, Frank, en nu kom je er echt in. Jij doet het verslag bij de wedstrijd de Sportclub Rijssen tegen RKSV Bornebroek. We verlieten je met een stand van 2-2. De tweede helft is begonnen. En hoe ziet het eruit?
2: Ja, die is net begonnen. En ik denk dat ik even terugpak naar het moment voor de rust. Want ik had jullie verlaten bij een vrije trap voor RKSV. En die schoot die keurig langs de muur. En in de uiterste hoek net niet tegen de paal en in het doel. Dus we gingen rusten met een 2-3 stand. Ondertussen kan ik melden dat er in de rust gewisseld is. Giel is eruit gegaan. En dat is een verstandige keuze. Want die had al een gele kaart opgelopen. Omdat hij de bal te langzaam ingooide volgens de scheidsrechter. Dat is ook wel iets om rekening mee te houden dit seizoen. En zijn plek is nu ingenomen door Jasper. En dat betekent dat er op het middenveld niet bijgekomen is. Nee, die is geschoven. Johan van der Kraan is erin gekomen. En die loopt in de spits. Dus er is iemand naar achteren geschoven. Ja, we krijgen weer een vrije trap nu. Met een beetje mazzel staat het muurtje nu wel op de goede plek. En neemt de doelman dan de tweede paal. En kijken. Ja, dat gaan we ook inderdaad zo doen. Hij gaat hem zelf nemen. Dus, daar gaat hij. Hop. En bij de eerste paal er langs. Nou, komt goed. Ik hoop dat ze in de rust wat overlegd hebben, want het ging even niet goed. Dat betekent met name dat ze de grip op de wedstrijd kwijt waren en nogal wat ballen zonder enig overleg naar voren trapten om er druk uit te zijn. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het zou met enig overleg moeten. En die gaat er gewoon lekker bij liggen. Dat is helemaal niks. Ik denk van, misschien kan ik een strafschop krijgen daarvoor. Maar het zal met meer overleg moeten. En die bal moet met een beetje gericht naar voren. En dat zat er eigenlijk helemaal niet in op een gegeven moment in de eerste.

0: de helft. Nee. Het zal nu wel overleg zijn, dus kijken of het nu weer een beetje op orde begint te komen.
1: Maar je zei dus, door die wissel is er een kentering gekomen in de eerste helft. En,
0: dat
1: betekent dat trainer Bart Vos nog volop aan het zoeken is om tot een goede selectie te komen?
0: Ja, dat heeft hij ook nadrukkelijk aangegeven dat dat nodig is. Omdat hij nog echt aan het zoeken is wie wat kan en wie waar kan spelen. En hij probeert wat uit. En dat pakt niet altijd even gelukkig uit, dat is ook duidelijk. Maar daar zijn dit soort wedstrijden wel prima voor.
1: Ja, en als er dan op een gegeven moment ook sprake is bij een wissel van een nieuwe strategie, dus dan moet dat wel gecommuniceerd worden, dus naar de spelers, dat ze op een gegeven moment dat oppakken.
0: Ik denk dat hij gewoon herhaald heeft wat gewoon de strategie was, alleen dat hij nu probeert met een iets andere samenstelling op het veld dat wel voor elkaar te krijgen. Want ik denk niet dat hij van speelstijl gaat wisselen, daar geloof ik nog helemaal niks van.
1: Nee.
0: Dat kan altijd nog als dat nodig mocht blijken, maar... Nee, ik denk het niet.
1: Nee.
0: Voorlopig zal hij proberen dit voor elkaar te krijgen.
1: Ja.
0: En dit is de bal van een tussenspelbal op de doelman. En ja, die trapt hem weer net niet goed. Dat deed hij in de eerste helft ook. Die bal moet dan gewoon in de voeten van die verdediger. En niet net eroverheen. En dat is een stukje rust. Wat blijkbaar ontbreekt. Waardoor je dan jezelf gewoon weer in de problemen brengt. Want dat is nergens voor nodig. Nou, we gaan vandoor. We hebben een... Sil is er vandoor met de bal en die wordt... afgestopt door RKC, waardoor er een hoekschop komt. Ja, dat is op zich wel fijn. Het is ook een beetje wel wat de bedoeling is, maar ik zou graag zien dat het middenveld wat actiever werd. Midden op het veld.
1: Ja, en dat zijn dingen die de trainer dus aan moet geven. Dat op een gegeven moment, als je nu met 2-3 achter staat, dat je op een gegeven moment toch ook een mogelijkheid creëert zelf, hè? Om in elk geval gelijk te maken.
0: Hè? Ja, je zou die bal ervoor schoppen en dan erachteraan rennen en kijken wie er van kan maken. Maar dat is niet de opzet. Dus ondanks dat het misschien heel nuttig is en gewoon goed kan, hoor, daar gaat het helemaal niet om. Maar het is niet de bedoeling op dit moment. De bedoeling is dat we het gewoon netjes opbouwend doen. Schop is niet goed. Er wordt nu opnieuw ingezet. Was Nout die hem 20 centimeter over het doel heen knalt. Hij had het doel nog niet meer gehad, denk ik. Dat is iets.
1: Het is niet zo dat Bornebroek zich teruggetrokken heeft en in de verdedigende stellingen gegaan en zeggen,
0: we
1: koesteren de voorsprong.
0: Nee. Het zou ik ook niet gezegd hebben als trainer.
1: Nee.
0: Kom op, het is een bekerwedstrijd. Je bent hier in de klas. Je bent ook wat aan je stand verplicht. Dus deze wedstrijd moet je gewoon ook met ruime cijfers gewoon eigenlijk winnen.
1: Ja, want we zeiden in het begin al, en kijk, deze bekerwedstrijd moet je zeker zien, zeker ook als een voorbeschouwing voor de competitie. Hè? Dus je maakt je ploeg rijp om heldhaftig aan de competitie te beginnen.
0: Kijk, dit is de competitiefase van de beker.
1: Ja.
0: Die zijn leuk. Daarna krijg je een soort knock-out fase. Dan heb je als vijfde klasse. Ja, dat is natuurlijk leuk als je een keer doorkomt. Maar eigenlijk is het een kansloze exercitie. Dus daar gaan we helemaal, daar kijken we helemaal naar. Het is gewoon proberen het spel voor elkaar te krijgen.
1: Ja.
0: Zodat je de competitie goed kan beginnen. Dat is de bedoeling. Ja.
1: Maar betekent dat er volgende week weer een bekerwedstrijd is?
0: Ja, klopt. Tegen uit mijn hoofd Lemelen. En dan dat is ook een vijfde klasse.
1: Ja.
0: Kijk, dan kunnen wij een beetje gaan zien van hoe we ons verhouden tot de rest. Ik moet wel zeggen dat ik de competitie rondom Enschede, waar wij in zitten, wat hoger inschat dan waar Lemelen in speelt.
1: Ja.
0: Dus het zegt niet alles hoe onze competitie gaat verlopen. Bovendien, daar is zo verschrikkelijk veel gewijzigd weer. Dat er weer allerlei spelers van allerlei teams gewisseld zijn, waardoor je compleet andere teams tegenkomt dan vorig jaar bij dezelfde naam.
1: Mm-hmm.
0: Dus ja, dat is nog wel een... We gaan het ervaren, zullen we zeggen.
1: Ja, het Lemelen wat vorige week een domper kreeg na die hevige nederlaag tegen de SV, jullie collega's, met 6-0, dus wie weet.
0: Hè? Ja, bijvoorbeeld, hè, dat gaan wij dus... dat zou meer onze verhouding geven, ja.
1: Ja. Nou ja, alle beetjes helpen, zou ik zeggen. En we wachten gewoon af of die wedstrijd inderdaad vandaag nog gelijk kan worden. En dat geeft natuurlijk ook weer een extra stimulans.
0: Het is ondertussen al in de 55e minuut overigens. En het is niet zo dat RKSV de zaak wel voor elkaar heeft.
1: Nee.
0: Weer buitenspel. Dat komt niet goed. Ze hebben het niet voor elkaar bij RKSV ook. En ik zei al in het begin, ik schat ze iets lager in dan Des. Nou, het antwoord is ja, dat klopt. Ze zijn minder dan Des. Nou weet ik niet, ze zitten in een andere competitie. Dus ze komen elkaar niet tegen. Maar bij Des klopte het veel beter.
1: Ja.
0: Dat, Dat ging ook een tempotje hoger, had ik de indruk. Dus, ja.
1: Op dit moment zijn er geen verdere
0: er wordt wel
1: pogingen. Nee. Pogingen wel, maar niet echt...
0: Wel, kijk, Milan was net achter een bal aan het rennen, maar die werd netjes door de doelman hier gepakt. En aan de andere kant is het eigenlijk niet anders, maar daar is de verdediging nog altijd aan zet. Zonder, dat was een flinke duw. Zo kun je ook aan de bal komen. Mag toch niet. Nee, ik denk dat...
1: Maar je moet ook kansen creëren, zeg ik dan. Op een gegeven moment, als je dus helemaal geen kansen creëert, dan wordt het steeds moeilijker. Als een tegenstander dat wel doet, hè?
0: Het is nog een lange bal.
1: Ja, dat zei je al.
0: Eigenlijk wat zien aan voetbal. Ja. Wat spel dat je op het middenveld ook wat combineert. Niet wat overslaat. Dus er is nog werk te doen.
1: We wachten het af.
0: We wachten.
1: Nu 2-3 en... Laten we hopen dus dat het gelijk
0: is. Ja, het is niet onmogelijk. Laat ik daarmee beginnen. Zeker niet gezien het spel van RKC.
1: Nee, oké. Okay. Dus, de bal is rond en kan van alles gebeuren. We wachten het af en we horen graag van je als er iets verder te melden is op dat punt. Hopelijk positief. Ja? Oké, Frank.
2: Ik drukte mijn knop in en zei... Je hebt er eentje, teddybeer. En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen... Want mam heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven. Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam. En het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die ik kan doen. Ik kan niet lopen. Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader. Maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak, geen zorgen, we redden het wel. Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer. Eén chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd, eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hé, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt. Dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. Zeg Teddybeer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddybeer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven. En alle jongens namen afscheid van Teddybeer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen. Omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met... Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you.

0: Ja, Rob Boezerooy bij de wedstrijd SV Rijsseder in Bruchterveld. Rob, het beeld wat je schetste van de wedstrijd tot nu toe, is dat nog steeds gelijk? Hetzelfde? Of zijn er kinderingen?
1: Het is een beetje gekanteld. Het is heel slordig van SV Rijsseder en het heeft geresulteerd in twee tegendoelpunten. Het staat op het moment 22 minuten 2-2. En als ik nou zeg van hoe ze voetballen, het is dezelfde elf staan in het veld, want het is niet gewisseld. Alleen het is ongelooflijk slordig. En die twee goals die vielen eigenlijk kort na elkaar. En ik moet zeggen, gewoon nog niet zo slecht uitgespeeld door Bruchterveld ook. Het is net of de concentratie er even niet is bij de jongens. Maar ik hoop dat ze dat weer oppakken. Het is een donderspits vanaf de zijlijn gekomen richting de groep om toch weer de boel op te pakken. Alleen ik weet niet of ze het in de gaten hebben, maar het is toch fijn om ook wat voor publiek te hebben.
0: Het is toch niet zo, dus...
1: Het is een reclame wat je moet afgeven. En, het kan dan wel geen pot zijn die een competitiebelang speelt. Maar goed, je wilt hier toch een goed resultaat neerzetten. En als je dan als trainer vraagt een groep om de ambitie te hebben om in de beker door te gaan, dan verwacht je ook dat ze hier de punten pakken. En dan is een 3 punten vandaag zeer welkom. Want dat betekent eigenlijk afhankelijk van de stand op de andere velden. Misschien dat je vanmiddag al wel doorgaat naar de volgende ronde.
0: Ja, nou daarom. Kijk, en tevens, het is een goede oefening zeg maar om de competitie te beginnen. En een beetje ervaring op te doen dus, met deze tegenstanders. En het proberen inderdaad om doeltreffend te zijn en dat mee te nemen, dus naar het begin van de competitie. Dus, en daardoor is die bekercompetitie natuurlijk op zichzelf ook al heel positief. Maar ja, dus dat. Na 2-0 is er toen een inzinking ontstaan in de ploeg.
1: Ja, een beetje slordig voetbal. Een beetje van gemakzucht. En als je dan ziet dat de verdediging in spelen laat lopen. En dat resulteert dan in een bal die uiteindelijk toch bij een tegenstander terechtkomt. En de scores kan weg. En dan mogen we half maken. Ja, dan kun je wel schouder optrekken. Dat is 2-1. Ja. Maar eigenlijk 5 minuten later exact hetzelfde akkefietje. En wederom werd er gescoord. En dan staat het gewoon in 5 minuten 2-2.
0: Ja.
1: Dan heb je eigenlijk misschien 50 minuten goed gevoetbald. Maar in 5 minuten geeft het weg.
0: Ja, nou, een club met ambitie die speelt zowel in de competitie als in de beker natuurlijk het volle pond. Dus dan kun je niet voorstellen dat ze denken van nou, oké, het is maar de beker. Het is maar de KNVB-beker. Dus dat kun je niet, zeg maar, in een ploeg laten sluipen, hè?
1: Nee, het mag niet. Maar als je als neutrale toeschouwer naar de ploeg kijkt, dan neigt het er wel naartoe.
0: Ja.
1: Zo eerlijk ben ik wel.
0: Ja. Nou, Rob. Bedankt zover. We gaan naar het nieuws van 4 uur op 350 Sport. En hoop je dus na het nieuws wel weer inderdaad in de eten te kunnen brengen. En vooral voor de luisteraars. Hopelijk met een misschien toch nog wel positief beeld tot de rest van de wedstrijd. Oké, tot dan.
1: Akkoord, tot zo.

0: weet wat er speelt.
1: WGSWitgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGSWitgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGSWitgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 4 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de kat achter gezien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.
2: 92.3 FM. Radio 350. Sport.

Ja, we zijn terug bij het programma 350 Sport op Radio 350. Het laatste uur is begonnen, na 4 uur. En we volgen de ontwikkelingen op de beide sportvelden. Sportclub Rijssen tegen de RKSV Bonnebroek en bij SV Rijssen tegen Brugterveld. En we beginnen in, kijk ik de redacteur aan, muziek.

0: Ja, Frank van Rijk bij Sportclub Reizen tegen RKSV Bornebroek. Frank, je hebt je niet zelf gemeld. Is dat positief of negatief?
1: ik heb er niet aan gedacht, maar dat zou een positieve zijn geweest.
0: Okay.
1: Maar laten we even beginnen bij het negatieve nieuws. Want bij een van de aanvallen van RKSV, die eigenlijk helemaal niet zo lekker lopen. Probeerde Finn de bal aan te nemen en die legde hem redelijk klaar voor de inkomende RKSV-aanvaller. En die wist hem in het doel te schoppen. Dat was de 2-4. Ondertussen zijn we bij 3-4. En dat was eigenlijk de eerste keer dat de tactiek zeg maar helemaal klopte. En uiteindelijk ook het resultaat opleverde. Het was Sil opnieuw die scoorde. En dat die eerste netjes midden voor het doel de laatste man hier onder druk zette. En ja, die verloor de bal. En daarna had Sil alleen nog maar een doelman voor zich. En dan zien we nou, Johan van der Kaag in de 16. Kan de bal voorgeven. Die geeft hem op niemand. Ja, dat is jammer. Zonder de twee klaar. Ondertussen kan ik nog melden dat er wat gewisseld is. Daniel is bezig om zichzelf vrij te spelen ergens in de hoek daar. Dat loopt niet af. Dat loopt af met een duw. Dus hij mag een vrije trap gaan nemen. Timo en Milan zijn eruit gegaan. En Daniel en Thomas zijn erin gekomen. Dus we hebben nog één wissel. Dus die zal er ook nog worden. Nou, 82 minuten. Nou, wie weet. Bal gaat voor bij de eerste paal. De doelman heeft hem net. Heeft hem nog een keer uit de rebound van Johan. En daar komt RKSV heel erg goed weg. Want die bal had... Nou, haalt hem op de doellijn, de eerste. Dus daar zat ook geen centimeter meer tussen. Dus had het zomaar 4-4 geweest. Ja.
0: Het positieve is dat er wel 3 doelpunten zijn gescoord natuurlijk. Maar ja, dat tegenover staat dat er 4 zijn doorgelaten door de doelman van
1: Portugal.
0: Maar oké, in ieder geval 3 doelpunten, ja, dat ja, moet toch een stimulans zijn.
1: Als je het vorige week bent, dan
0: ja, hè, 6-0. Ja.
1: Helemaal niet echt iets creëert. Hè. We hebben wel een paar gevaren, maar niet echt iets gecreëerd. Nu al 3. En maar 4 tegen, zeg ik dan, in vergelijking tot vorige keer.
0: Ja,
1: ja dan mag je niet ontevreden zijn. Andere kant, er zijn nog wel wat dingetjes hoor.
0: Ja.
1: Ik heb wat dingen gezien die... dat zou sinds de pupillen zeg maar niet meer voor mogen komen. Dus dat wordt dan niet afgestraft. Gelukkig. Maar dat zijn ook dingen die je kunt vermijden. Dus dat moet eruit.
0: Ja.
1: Dus wel wordt Thomas de hoek ingestuurd. Er is geen enkele verdediger van RKSV. Hij geeft hem voor op. Nou, nee, Finn was dat. En Finn miste net. Sil heeft ondertussen net buiten. Nee, de verdediger die net zeg maar, te slim af was, is hem nu te snel af. Nou, te snel. Hij is een vrij grote man, zeg maar. Dus je moet je best doen om eromheen komen.
0: Ja.
1: Dat ging eigenlijk niet.
0: Nou ja, trainer Bart Vos heeft het ook allemaal gezien. Dus die zal zich inderdaad goed voorbereiden.
1: Ja,
0: voor de wedstrijd van volgende week zaterdag tegen MVV 69, zie ik hier staan.
1: Oh, was het MVV? Sorry.
0: Ja. MVV 69, ook bekerwedstrijd.
1: Ja, wij hebben van onze oefenwedstrijd zeg maar ook de beelden gekregen. En er staat ook weer zo'n camera-uitzending dat hij zo meteen de beelden wel even regelt om even terug te kunnen kijken.
0: Ja.
1: En dan hopen wij binnenkort ook zo'n ding te hebben. Dan kunnen we eens even wat laten zien van wat er nou gebeurt. Dat verheldert toch wel. Als ik dat vanmiddag was dat in de voorbeschouwing vooral even tijd besteed aan het terugkijken naar die oefenwedstrijd. Niet eens zozeer aan RKSV of de hele tactiek wat die wilde gaan spelen, maar vooral even een paar fouten eruit gehaald. Ik denk dat het slim is dat we dat met zo'n wedstrijd weer doen. Dat lijkt op dit moment meer effect te scoren dan weer hetzelfde verhaal vertellen, denk ik.
0: Ja. Ik zie overigens dat er ook nog een wedstrijd gepland staat komende dinsdag tegen Sportclub Wezepen om 20 uur.
1: Oh, dat is de oefenwedstrijd, ja.
0: Dus dat is natuurlijk ook een doordeweekse wedstrijd.
1: Ik weet niet zozeer hoe dat voor elkaar gekomen is. We zijn daar wel eens eerder geweest. En dat was een volstrekt kansloze aangelegenheid toen tegen Wezepen. Dus ik weet helemaal niet wat die momenteel presteren. Of waar ze überhaupt, zeg maar, in welke klasse ze spelen of wat we daar moeten verwachten. Ik heb geen idee wat daarachter zit, voor idee.
0: Nee, maar ik bedoel dus in een aanloop naar die volgende bekerwedstrijd, volgende week zaterdag 12 september, zou dat natuurlijk misschien ook wel een positieve uitwerking kunnen hebben als je nog door de week een keer tegen Wezepen kunt spelen.
1: Ik vind het wel nuttig, moet ik zeggen. Maar
0: of een potje, hè? Een oefenpoort.
1: Nu lopen er maar 11 te rennen. Ja. En bij een training kun je ze allemaal tegelijk aan het werk zetten. Dus,
0: daarom, ja. En dan kan hij ook inderdaad meerdere spelers inzetten. Als je over wissels praat, hij wisselt graag. Ja. Dus ja. Hij kan dan optimaal wisselen, neem ik aan.
1: Hij gebruikt alle wissels en dat is goed. Dat mag ook en moet ook in deze situatie. Ja.
0: Maar concreet, wat denk je dus voor de resterende tijd vanmiddag?
1: 86 minuten, ja, we krijgen er nog wel iets bij, want er is natuurlijk wat gewisseld. Het opmerkelijke vind ik dat RKC veel overtredingen maakt. Het zijn slimme overtredingen, maar ze hebben er best wel veel nodig. En dat verbaast me eigenlijk. Nou, mooie voorzet van Jasper. Net niet, nee, die bal was niet achter. Die lag op de lijn nog. Nou, jammer. Ja, kan gebeuren. Ik denk dat ik vooral vind dat RKC niet op niveau zit. Ik denk dat dat de grootste conclusie is. Tweede is dat wij gewoon wel beter snappen wat de bedoeling is. Waardoor het ook beter uitwerkt. Al hebben we nu even geluk. Dat was RKC onnauwkeurig. Dat is niet nodig.
0: Nee.
1: Ja, goed.
0: Ik wil nog even terugkomen op die 4 tegendoelpunten. Hè.
1: Ja.
0: Is de verdediging ten opzichte van het vorige seizoen wat zwakker geworden? Of mag ik dat niet zo stellen?
1: Ja, daar hebben we wel ingeleverd aan ervaring. Zeker omdat onze, zeg maar even hoofdverdediger, die zit geblesseerd op de bank. Dus dat helpt ook niet echt mee. Waardoor er nu wat geïmproviseerd moest worden. Dat kan dus blijkbaar wel. Maar het is niet top. Kan beter. Dan even kijken wat de doelpunten tegen zijn geweest. Een vrije trap net langs de muur. Nou, dat ligt dan niet echt aan de verdediging, zeg maar. De onbedoelde voorzet van Finn. Ja, foutje. Ja, die had de bal ook gewoon niet aan kunnen nemen. Dan had dat geen probleem geweest. Nee, dus ik denk niet dat het probleem is. Dus, yeah.
0: Nee,
1: dit is een beetje onverduidelijk, denk ik. Nee, dat vind ik niet. Maar we hebben wel ingeleverd, dat blijft hoor.
0: Ja, ja. Ja. Nou ja, en dat is toch een loodzware taak voor de trainer. Hè? Hij is nieuw en hij moet toch wel op een gegeven moment de ploeg klaarstomen voor een hele competitie die ze voor de boeg hebben natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat klopt. En onze voorbereiding is in het water gevallen. Ze kent de speler slecht.
0: Ja.
1: Of nog niet goed genoeg. Dus dat helpt ook niet mee.
0: Nee.
1: Daar heb je, en het klinkt heel vervelend, denk ik tot aan de winterstop gewoon last van.
0: Nee. Maar de toeschouwers hebben vanmiddag nog wel zich kunnen vermaken. Door het aantal doelpunten, 7 doelpunten tot nu toe hebben ze gezien.
1: Hè? Ja, natuurlijk. Nee, het is 3-4, hè, dus het is geen eerste keer. Je bent ook niet kansloos, dus dat is ook goed. Ja. En dat is voor de toeschouwers. Alleen, het regent nu weer, dat is wat minder.
0: Ja.
1: Niet iedereen heeft daar rekening mee gehouden, vrees ik.
0: Nee. Maar ja, nogmaals, in het kader van de wat slechtere voorbereiding die ze helaas gehad hebben. Ja, moet je dit allemaal meetellen van, jongens, dit zijn oefenwedstrijden. Ook al is dit een bekerwedstrijd, maar komende dinsdag heb je dan een echte oefenwedstrijd. Ja, ik probeer eens even vooruit te denken voor de trainer.
1: Zo moet je het ook zien.
0: Zo moet je het ook zien, hè.
1: Oh, helaas. Ja. Nou, het kreeg in het strafschopgebied de bal netjes voor zijn voet. Alleen had er zelf geen rekening mee gehouden. Die bal was er al. Dus die had enige moeite om die bal voor zijn goede voet te krijgen. En dat duurde te lang. Goed, weer een aanval van Sportclub. En het is nu... Ah, de laatste man van RKC gaat op de grond liggen. En krijgt verlost het vrije trap mee. Slim. Maar niet terecht in dit geval. Goed, het is opgehaald met regen. Dus ik kan... Ja, nou is er wat discussie met de grens. Van RKC. Dat ging niet helemaal lekker, joh. Nee, dat klopt.
0: Komt er nog blessuretijd bij, Frank? Of is dat...
1: ik vermoed het eerlijk gezegd niet.
0: Nee.
1: Er is wel wat gewisseld, dus dat zou kunnen. En het is een scheids die toch probeert redelijk strak de regels toe te passen. Dus dat zou ik niet uitsluiten. Ja, als dat heel veel toevoegt. Op dit moment houden ze elkaar aardig in evenwicht. En hoppakee. Ja, dat...
0: dat is een soort...
1: Vrij worstelen om de bal, dat is ook wel eens een keer leuk. Maar...
0: Vermakelijk voor het publiek.
1: Ja, nou ja, goed, het is niet echt voetbal natuurlijk, maar er zit hier wel iets om over te lachen. Ja, ja,
0: maar. Frank, wij willen nog even naar Rob Boezerooi,
1: de
0: SV Rijsselter in Bruchtenveld. Mocht er toch nog iets zijn, wat melderswaardig is, dan meld jij je wel even, hè?
1: Ja, het is 90ste minuut, dus ik ga ervan uit het aflaten.
0: Oké, prima.
1: Oké.
0: Ja, bedankt. Dank je. En we gaan nu door naar Rob. Rob Boezerooi, SV Rijsselter in Bruchtenveld. Het was 2-2, hoe is het nu?
2: De laatste 10 minuten was van een speler van Bruchtenveld die de verkeerde kaart kreeg, waardoor hij 10 minuten op de bank zat te zitten. Er waren nog maar 2 minuten gespeeld, dus dat werd met 2 minuten voldaan. Voor de rest is er weinig bewonderingswaardig nieuws te melden.
0: Ja.
2: Het spel is niet veranderd eigenlijk ten opzichte van de hele tweede helft wat we gezien hebben. 2-2 is denk ik de terechte einduitslag hier geworden. En wij zijn er blij mee. Bruchtenveld is er blij mee.
0: Ja, ja.
2: Ik weet niet hoe het bij de andere Bergentheim tegen Lemel is afgelopen. Maar ik heb in de rust begrepen dat daar in ieder geval 2 doelpunten verschil in het voordeel van Bergentheim zou zijn. Dus dat betekent dat die nu 6 punten hebben, wij 4 punten.
0: Ja.
2: Willen we doorgaan, moeten we volgende week thuis in ieder geval de winstpartij halen tegen Bergentheim. En dan gaan we door naar de volgende ronde. En anders beginnen wij ook aan de competitie over 3 weken.
0: Ja, dat is 19 september zie ik hier staan. Ja,
2: ja.
0: Ja, dat klopt. Maar na vanmiddag, wat je gezien hebt, heb je de verwachtingen dat de SP een ronde verder kan komen? Dat het erin zit? In de beker?
2: Als komende week de blessures weer terug zijn en de mensen die van vakantie terug zijn gekomen en we kunnen hetzelfde elftal neerzetten wat we vorige week tegen Leemel hebben, geef ik een goede kans om door te gaan.
0: Dat wou ik zeggen,
2: winst is in ieder geval nodig.
0: Ja.
2: Bruggetheim heeft volgende week aan een gelijkspel genoeg. Dus ja, dat zal een niet makkelijke pot worden. Maar gezien het thuisvoordeel moet het toch mogelijkheden geven om een goed resultaat neer te zetten.
0: Waardoor
2: we alsnog door kunnen gaan.
0: Ja, want jullie kennen de tegenstander Bergentheim goed uit de verleden?
2: Je kent de ploegen wel. Het is een vierde klasse, dus makkelijker zal het niet worden. En ze draaien ook bovendien mee in de vierde klasse. Alleen als ik kijk naar de uitslagen die ze neerzetten, dan valt het mij nog mee. Dus je hebt altijd kansen. Het is ook maar net welk belang Bergentheim eraan hecht om een ronde door te gaan.
0: Ja.
2: Als zij het als een zware belasting zien, dan kunnen ze hier met een veel beetje in terecht komen. Maar willen ze beslist door, dan zal het een stevig potje voetbal worden volgende week.
0: Ja. Maar ja, jouw woorden, je zei het net al, als de mannen terugkomen, dan moet er toch een team staan van SV Rijssen die, ik zou zeggen, het klusje zou moeten kunnen klaren. Hè?
2: Daar ga ik wel vanuit.
0: Ja, prima. Nou, dat horen we graag. Hè?
2: Volgende week zijn we weer van de partij en dan horen we meer en zien we meer.
0: Prima, oké. Okay. Hartelijk dank voor je verslaggeving. Oké, Rob.
2: Fijn weekend. Tot ziens.
0: Fijn weekend. Frank er even.
3: We gaan dan naar Frank van Rijk. Frank, kom erin.
0: Frank, je komt erin.
1: Altijd, toch nog wel. Onze scheidsrechter vindt het nog niet tijd. Er staat al hele tijd 90 minuten op de klok, maar dat riep ik net ook al. En het grappige is, iedereen voetbalt ook gewoon nog door. Zowel RKC probeert gewoon nog te scoren, maar wij dus ook nog. En misverstandje. De RKC-speler die moest terug van de scheid en die tikt dus die bal naar achteren. En Daniel die denkt van, dus de bal is gespeeld, ik moet druk zetten.
0: Ja.
1: Dat gaat niet. Nou, doe maar. De wedstrijd gaat nog gewoon door. En met de intentie aan beide kanten om gewoon nog te scoren. Dus nog geen verschil.
0: Nee.
1: Ondertussen kan ik melden dat er een blessure was bij RKC. Ik ga even tellen van 1, 2, 3.
0: En Sportler wil natuurlijk toch de 4-4 maken, hè?
1: Ja, dat
0: lijkt me alles wel.
1: En dat is niet onmogelijk. Alleen, de bal is bij de doelman van Sportler. En die trapt hem diep. Nou wordt hij achterna gereden door Johan van de Kraan. Dat betekent dat de verdediging RKC geen andere optie dan uit te stappen. Dat betekent ingooi van Thomas. Doe maar, Thomas. Hop, waar gaat hij heen? Ja, hij moet opschieten. Dus hij staat alweer te tellen. En dus gooit hij hem op een hoofd van een RKC-speler. Dan moeten we toch eens een keer vertellen dat anders moet. Overtreding. ja, Thomas maakt zijn fout goed, maakt een overtreding. Maar dat levert hem wel een prent op. Ja, Thomas. Het was een slimme opzet misschien om op die hoofd van die kasveegesperren te gooien. Maar misschien toch niet zo handig. Moet nog een keer uitleggen dat hij bij een andere speler moet komen. Zo jammer, hè, dat je daar de bal kwijtraakt. Maar goed, nou ligt het weer stil natuurlijk. Even zien. Ja, daar gaan we weer. Nee, we gaan nog niet. De bal moet weer terug. Nou, de bal gaat weer vooruit. De bal gaat... Ja, nee, weer terug. Goed, hij ligt op de goede plek. Dit is lastig blijkbaar.
0: Maar hoe is het publiek? Hoe het publiek zich nog een beetje? Dat de aanmoediging van hun, hun club?
1: Dus ga ik er beetje vanuit dat iedereen wel aan de... Daar wel aan toe is. Oeh, Daniel gaat er vandoor. Die gaat, neemt de bal mee. Wordt. De bal wordt eruit gewerkt. Een hoop commentaar op de scheidsrechter nu van RKC. Ik denk dat het de juiste beslissing was. Maar goed, doe maar. De bal gaat voor, wordt ingegooid. Komt bij Jorn op de 16 meter. Legt de bal neer. Legt de bal weer neer. Slaan om door de verdediging. Ja, dat is te veel van het goede. En dan is het tijd. Ja, 3-4. Beter dan ik had verwacht. Laten we daarmee beginnen. Maar dan is nog wel werk te doen. Dat is ook duidelijk.
0: Nou ja, wij hebben het eerder gezegd. Een positief en een negatief verhaal eigenlijk. Er zijn drie doelpunten gescoord. Maar er zijn wel vier doelpunten van de tegenstander gescoord. Dus wat dat betreft een gemengd gevoel. Maar jij zei het, dat de wedstrijd moet teruggekeken worden. En die nieuwe trainer wat ja, vast zal allicht toch ook lichtpunten hebben gezien. En daar moet je dus mee verder.
1: Er zijn een paar simpele dingen die eruit moeten. En daar kun je best met... Dat hoef je eigenlijk alleen maar uit te leggen. En dat moet gewoon te doen zijn. En dat scheelt zo'n berg balverlies. Ja. En daar wordt het vanzelf makkelijker van.
0: Dus, ja, misschien zien we volgende week een herboren sportclub op de grasmat. Hè, dus nadat ze ook nog een keer tegen Wezepen misschien flink hebben gescoord komende dinsdag. Dan komen ze alleszins positief aan de start tegen MVV 69.
1: Ja, dat is dan blijkbaar... Ik denk dat dat beter moet kunnen.
0: Ja, oké. Maar ben jij ook nog betrokken bij de voorbereiding? Geef jij ook nog commentaar?
1: Of ik geef gevraagd en ongevraagd commentaar.
0: Gevraagd,
1: ja.
0: Ongevraagd. En daar wordt de trainer ook inderdaad wel heel blij van.
1: Dan laat ik dat perspasje zien, zeg maar. En dan zeg ik van...
0: Nee, maar jij bent zo goed ingevoerd bij Sportclub natuurlijk al jarenlang. Dus wat dat betreft moeten alle positieve ideeën en adviezen... die moeten serieus genomen worden, hè?
1: Dus, ja hoor, kijk, ik hoef niet te beslissen of hij er wat mee doet.
0: Precies.
1: Maar ik roep het gewoon en dan... Ja.
0: Laat klaarstomen voor de competitie, daar hebben we het ook al over gehad. 19 september, lees ik hier, is het officiële begin van de competitie. En dan, en dan moeten ze er staan, hè?
1: Dan moeten ze er eigenlijk staan. Ja. En dan, dan gaan we echt zien wat er...
0: Nou, we gaan het volgen. Hopelijk onder begeleiding van jouw kundige verslaggeving, hè?
1: Nou, ook daarvoor zeg ik roep gewoon wat ik zie.
0: Oké.
1: En of ze dat leuk vinden of niet, dat is heel belangrijk.
0: Maar om even serieus te worden, hoe lang spelen ze nog? Want ik zie dus dat het...
1: Nee, we zijn klaar.
0: Oh ja.
1: Het is afgelopen dus.
0: Het is afgelopen, oké. Ja. Nou, prima. Nou, ik zou zeggen, op mede namens Remco, van hartelijk dank weer voor jouw kundige verslaggeving vanmiddag.
1: Mooi.
0: En we spreken elkaar dus bij een volgende wedstrijd weer.
4: Volgende keer zijn we er niet.
0: Goed weekend.
1: Okay.
0: Goed weekend.
1: Hey,
4: doei. Goed, bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we op de Non-Stop. En fijn weekend.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: 5 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is het McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden 2 piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 7 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: begint zaterdagavond flitsend. Dit is de Rechtstreek Top 25.
1: De omroep voor Rijssen-Holten.
2: Je luistert naar Radio 350.
1: 92.3 FM.
2: Nummer 24.

0: Het overzicht van de nummers 25 tot en met 21. Deze week hebben we 3 binnenkomers, waarvan 2 opnieuw binnenkomen en eentje gloedje nieuw is. Een van de re-entries is ook nummer 25, Superstar van Roxy Dekker. Plaats het voor de 3e week genoteerd en is na 5 weken afwezigheid weer terug in de lijst. In de 2e helft van juli kwam ze al tot nummer 17. En Superstar is titelnummer van het onlangs verschenen album van Roxy Dekker. En ja, door de aandacht van dat album vinden we de track opnieuw in de rechtstreek top 25. Nummer 24 is opnieuw Blijf Rustig van KM. Staat nu voor de 2e week genoteerd. Na 3 weken afwezigheid weer terug. Op 8 augustus stond de track al een keer op nummer 21. En de hoogste binnenkomen is op nummer 23 Bare Minimum van Roxy Dekker. Het is ja als promotie uitgebracht voor haar nieuwe album Superstar. En de 13e hit hier van Roxy Dekker in de rechtstreek top 25. En dan de platen die vorige week ook al genoteerd stonden. Van 20 naar 22 Midnight Sun van Sarah Larsson. En 2 plaatsen verlies van 19 naar 21 van Self-Aware van Temper City.
1: Je luistert naar Radio 350.
0: Dit is een tip voor de top.

0: Het overzicht van de nummers 20 tot en met 16. Van 18 naar 20, twee plaatsen verlies voor My Body Isn't Ready van Somber. En hetzelfde gebeurt voor Animal van Cat's Eye. Die gaan terug van 17 naar nummer 19. De snelste stijger komt op naam van Great Expectation van Shanna Spiro. Zij gaat vijf plaatsen omhoog van 23 naar nummer 18. Ook winst is er voor Boston van Stella Lefty van 21 naar 17. En van 14 naar 16 zakt New Religion van Bibi Rexha samen met Faithless.
1: De grootste hits hoor je in de rechterstreek top 25.
2: Radio 350.
0: Dit is een tip voor de top.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: van 25 tot 1. Dit is de Rechtstreek Top 25.
1: De Omroep voor Rijs en Holten.
2: Je luistert naar Radio 350.
1: 92.

0: Het overzicht van de nummers 15 tot en met 11. Van 16 naar 15 is er weer een plaatsje winst voor Turn the Lights Off van Just A, Jackstyle en John. En ook On My Soul van Bruno Mars gaat weer een plaatsje omhoog van 15 naar nummer 14. Nummer 13 een zittenblijf voor Pilay in twee versies. Mova Joe met het origineel en The Chorus Remix samen met Kano Kwar. Nummer 12 blijft staan, Cherry van Just In The Wild. En ook nummer 11 is een zittenblijver, Homewrecker van Samber.
1: Dit is Radio 350. Weet wat er speelt.
0: Dit is een tip voor de top.

0: Het overzicht van de nummers 10 tot en met 6. Van 9 naar 10 plaatsverlies voor Edge of Desire van Jonas Blue met Malef. En die plaats werd ingenomen door Choosing Texas van Ella Langley, want zij gaat van 10 naar nummer 9. Van 7 naar 8 Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. En van 6 naar nummer 7 gaan de zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Die plekken worden weer ingenomen door Fever Dream van Alex Warren. Deze oude nummer 1 staat inmiddels al 26 weken genoteerd, maar gaat gewoon weer 2 plaatsen omhoog van 8 naar nummer 6.
1: Je luistert naar de rechtstreek top 25 op
2: Radio 350.
0: Dit is een tip voor de top.

Het overzicht van de nummers 5 tot en met 1. Op nummer 5 een zittenblijver Jamaican Bam Bam van Yuko met Solto. En nummer 4 dat blijft staan Talk to You van Another Featuring 54 Ultra. Nummer 3, die is gelijk gebleven, Mr. Know-it-all van Teddy Swims. En op nummer 2 vinden we Magnetic van de Bauza. Die scherpt het eigen record aan, namelijk 12 weken op rij op nummer 2. Evenaart bovendien nu het record van de meeste weken op nummer 2 zonder ooit op nummer 1 terecht te zijn gekomen. En dat record wordt nu gedeeld met Slay van de Kid Laroi en Justin Bieber. Die stonden in 2021 totaal 12 weken op die tweede plaats zonder ooit op nummer 1 te komen. Ja, en wat is dan op nummer 1? Die plaats staat inmiddels 10 weken bovenaan. De 27ste hit die minstens 10 weken op nummer 1 in de rechtstreeks top 25 heeft gestaan. Het is Die Die van Shakira en Burna Boy.

0: Je luistert naar de Rechtstreek Top 25.
1: Voor iedereen in Rijzenholte, dit is Radio
2: 350.
3: Dit is een tip voor de top.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
0: 9 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: Rob voor Rijsenholten.
1: Je luistert naar Radio 350.
0: 92.3 FM.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïense president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsenholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kiraino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zurich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verderop. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wijpen en je oren.
2: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijpen en je oren.
0: Radio 350.